105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Confession of the Groom.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Enquête over woningzoektocht. Woningzoekenden in de gemeente Aalsmeer kunnen vanaf 14 augustus hun ervaringen delen over het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Gemeenten en woningcorporaties in de regio Amsterdam willen met een enquête onderzoeken of het systeem begrijpelijk en eerlijk wordt ervaren. Sinds 2023 wordt bij de verdeling niet alleen gekeken naar de inschrijfduur. Ook zoekpunten en situatiepunten tellen mee. De enquête moet duidelijk maken hoe woningzoekenden deze werkwijze ervaren en of het systeem in praktijk goed uitpakt. De vragenlijst wordt verstuurd naar mensen die bij DAK Regio Amsterdam, Woningnet of Woonmatch Waterland staan ingeschreven. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. Het puntensysteem geldt in 14 gemeenten, waaronder Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De resultaten worden gebruikt om de woonruimteverdeling waar nodig eerlijker en begrijpelijker te maken.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

brengt mensen bij elkaar. Meer dan 100 kunstenaars, bijzondere locaties en volop ruimte voor ontmoeting. Op zaterdag 19 en zondag 20 september staat Aalsmeer opnieuw in het teken van de kunstroute. Het kunstfestival bestaat inmiddels ruim 27 jaar en trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers. Tussen 12 en 5 uur 's middags kunnen bezoekers op verschillende locaties kennismaken met kunstenaars uit binnen- en buitenland.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in de sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gratis cursus helpt met digitale zorg. Wie moeite heeft met digitale zorg, kan vanaf 31 augustus gratis deelnemen aan de cursus Digivitaler van de Bibliotheek Aalsmeer. De cursus helpt inwoners stap voor stap bij het regelen van zorgzaken via internet. Deelnemers leren onder meer betrouwbare gezondheidsinformatie te vinden, online afspraken te maken en herhaalrecepten aan te vragen. Ook het gebruik van gezondheidsapps en patiëntenportalen van huisartsen en ziekenhuizen komt aan bod. Daarnaast wordt geoefend met het videobellen met de dokter. Volgens Eva Brand van het informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek Amsterdam groeit het vertrouwen van deelnemers door samen te oefenen. Het doel is dat zij na afloop zelfstandig hun digitale zorgtaken kunnen regelen. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten op 31 augustus, 7 en 14 september, telkens van 10 tot 12 uur 's ochtends. Deelname is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Aanmelden kan via ido@debibliotheekamsterland.nl of 020 545 5551.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: like wildflowers. Oh, with your demons of change.
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

Beeldende kunst zijn er muziekoptredens, dans en poëzie. Ook het Seringenpark doet dit jaar mee. De organisatie wil een breed publiek aanspreken. Toegang tot de kunstroute is gratis. Lees het gehele interview met Ula Eurich op radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
0: Ja, een hele goede middag. Hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd. En dat doen we aan de hand natuurlijk van een oude Top 40 lijst. En vanmiddag neem ik je mee terug naar het begin van de Zero's.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 14 oktober 2000.
0: Ja, lekker hoor. En ook deze week hoor je natuurlijk weer alle 40 hits. En ze liggen hier allemaal keurig voor me, de cd-singeltjes... met ook het paars gekleurde gedrukt exemplaar ernaast. Nou, wat waren nou de best verkochte en meest gedraaide hits van de afgelopen week? Nou, als ik even in de lijst kijk, dan zie ik onder andere Mariah Carey... Limp Bizkit, de tweede hit voor Pink... U2, Craig David en Milk Inc. En ken je de True Steppers, 98 Degrees en Fred van Boeschoten nog... Nou, je gaat ze in ieder geval allemaal horen tussen nu en 6 uur. En daarnaast hoor je ook wat dinkeltjes en fragmentjes van een Top 40 radio-uitzending uit het jaar 2000. Gaan we weer echt helemaal terug in de tijd natuurlijk. Nou, daar gaat-ie. Het is de Nederlandse Top 40, de 40 grootste hits van de afgelopen week. En tot 6 uur hoor je ze allemaal. Het zijn 8 stijgers, we hebben 16 platen die zakken, 10 zittenblijvers en 6 nieuwe binnenkomers. Waarvan de hoogste straks op nummer 23. En in de lijst vinden we verder nog 4 stippen en 4 superstippen. En de eerste die je gaat horen nu is ook meteen de eerste nieuwe binnenkomer. Nieuw in de top 40, op nummer 40, helemaal onderaan de lijst. En dat is de eerste hit voor de 29-jarige Amerikaanse rapper Earl Simmons. Beter bekend als DMX. Hij staat bekend om zijn agressieve rapstijl met vrij heftige thema's. Nou, dat past ook helemaal bij zijn levensstijl. Hij heeft meer dan 30 keer in de gevangenis gezeten. Hij was op zijn 14e al verslaafd aan crack. En heeft, let op, 15 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Nou, echt een gezellige vader was hij ook niet, want hij bleef maar aanrommelen met drugs. Hij zat verschillende keren in een afkickcentrum. En hij werd een aantal keer met spoed opgenomen in het ziekenhuis. In 2021 werd het hem zelfs fataal. Hij overleed officieel aan een hartaanval en hij was toen pas 50 jaar. Nou, in 2000 had hij een hitje in Nederland samen met Cisco... die eerder dit jaar een top 3 hit had met The Thong Song. Ken je hem nog? Luister mee naar het vrij ongezellige Say What You Want. Hier zijn DMX en Cisco.
1: Nummer 40.
4: Cisco.
5: Yeah. What these bitches want from a nigga?

0: Hij wat een boze man, hè, hoor je, deze DMX. Nou, dat is ook niet wat we verwachten hadden. Een moeilijke jeugd ook. Zijn moeder mishandelde hem, geloof ik. En wat ik al zei, dus 30 keer in de bak gezeten en drugsverslaafd, alles erop en eraan. Nou, gezellige plaats. Je weekend is begonnen en de Top 40 Classic met deze eerste nieuwe binnenkamer op nummer 40. Het was DMX en Cisco en What Do You Want?
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Ja, en iedere vrijdagmiddag gooien ze alle 40. En dus ook deze, de eerste binnenkamer op 40. Nou, eens even kijken in de lijst. Het is 14 oktober 2000 dus. Dat is de lijst van vandaag. En je kan de lijst opzoeken op top40.nl. Vul dan dus even de datum in en dan verschijnt die hele lijst. Kun je dus ook onderaan de lijst op het knopje drukken. Download gedrukt exemplaar. En dan krijg je dus dat paarskleurige gedrukt exemplaar. Wat ik hier voor me heb liggen. Ook te zien. En dat kon je destijds halen bij de platenzaken. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat we dit uur nog gaan krijgen. Nou, wat ik al zei, Fred van Boeschoten. Ken je die nog? Leuk. Maar ook Sonic. Ik heb nog Limp Bizkit voor je. En zometeen nog een iets minder succesvolle plaat van de Benga Boys. Kijken of je die nog kent. En ik zal ook even de top 3 van vorige week met je doornemen. Op 3 stond vorige week Mojo, Lady Hear Me Tonight. Op nummer 2 stonden Whitney Houston en Enrique Iglesias. En Could I Have This Kiss Forever? En vorige week weer terug op nummer 1, Casicano van Jody Bernal. Nou, staat Jody Bernal nog steeds op nummer 1? Of is die zomerhit dan toch in oktober eindelijk wel van die nummer 1 af? Je gaat het allemaal horen tussen nu en 6 uur. En op nummer 39 dan nu de tweede nieuwe binnenkomer. Het is de zwanenzang van de Spice Girls. Tussen 1996 en 1998 hebben ze 9 dikke hits gehad. En ze zijn uitgegroeid tot de populairste girlband aller tijden. Nou, ze zijn officieel nog niet uit elkaar, maar alle 5 meiden hebben al een solo carrière. Jerry Halliwell was al niet meer te horen op de laatste hit Goodbye 2 jaar geleden. En ook op de nieuwste single zijn ze nog maar met z'n vieren. Nou, en dat hij slechts op nummer 39 binnenkomt, zegt natuurlijk ook al genoeg. De hype is er behoorlijk vanaf. En dan heb ik nog even een leuke quizvraag trouwens over de Spice Girls. Verderop in de lijst horen we 2 Spice Girls solo. En nu is de vraag aan jou. Welke van de 5 Spice Girls heeft nooit zonder de Spice Girls een hit gehad in de top 40? Dus welke Spice Girl heeft nooit solo in de top 40 gestaan? Is dat Jerry, Emma, Victoria, Mel B of Mel C? Ja. Nou, het antwoord krijg je volgend uur van me. Maar goed, eerst dus nieuw op nummer 39. Een dubbelnotering voor de Spice Girls. Track 1 en 2 op het cd-singeltje staan beide genoteerd. Dus je hoort ze natuurlijk allebei. Let Love Lead the Way. Maar eerst track 1. Dit is Holler.
2: Nummer 39.

0: Prachtig, Mariah Carey. Samen met de heren van Westlife. Vorige week nieuw op 35 en nu gaan ze weer omlaag naar nummer 38, zeg. En Against All Odds hoor je. En daarvoor nieuw op 39, de laatste hit voor de Spice Girls, Holler and Let Love Lead the Way. En als je het gedrukt exemplaar erbij hebt gepakt op top40.nl, zie je daarachter staan tussen haakjes 23-10. Nou, dat betekent dat de CD-single pas op 23 oktober in de winkels ligt. Dus dat die puur en alleen op de Airplay de lijst is binnengekomen deze week. Nou, leuk. Zo ging dat toen, hè, in het jaar 2000 nog. Het is de lijst van 14 oktober 2000 met heel veel jingletjes uit die tijd. Ik heb het archief van Erik de Zwart eventjes geplunderd. En ook wat muziekjes erbij gepakt en et cetera. En dus oude jingletjes van Radio 538 uit die tijd. Leuk. En nu dan op nummer 37. Ja, we hoorden dus op nummer 39 de Spice Girls al. Die een paar jaar geleden nog mateloos populair waren. En nu op nummer 37 weer zo'n act waar, we het wel een beetje, ja, waar het wel een beetje mee afgelopen is. De Benga Boys. Het project van Wessel van Diepen en Dennis van der Driessen had tussen 1997 en 2000 9 hits. Waarvan Boom Boom Boom Boom en We're Going to Ibiza zelfs op nummer 1 terecht kwamen. Nou, die ken je natuurlijk nog wel. Maar hun laatste hitje ben je waarschijnlijk behoorlijk vergeten. Die zakt in de derde week alweer naar nummer 37. Hier heb je ze, de Benga Boys en Chica Bow Bow, That Computer Song.
1: Classic. Benga Boys are rocking the house.

Dance, dance with me. Wauw, deze zat echt ver in mijn geheugen weggestopt. En misschien bij jou zelfs wel helemaal niet meer in je geheugen. Hoor je nu voor het eerst? Dat kan natuurlijk, hè. De Benga Boys en Chica Bau Bau. Op nummer 37 hoor je die. En nu op nummer 36 de derde nieuwe binnenkomer. En die is voor de Bahamen. En dan kun je misschien al raden waar deze mannen vandaan komen. Inderdaad, de Bahama's. Nou, hun manager die had een leuk nummer gehoord. Doggy van zanger Anselm Douglas. En hij zag daar wel een grote hit in. Hij vond dat zijn Bahamen hun versie van dit liedje moesten opnemen. En daar een grote hit mee moesten scoren. Maar de Bahamen zagen dat zelf niet zitten. Nou, uiteindelijk werden ze toch gepusht en overtuigd door hun manager. En met succes. Die manager had dat goed bekeken. Een wereldhit in wording. De Bahamen en Who Let The Dogs Out.

0: Dit was hem, de derde nieuwe binnenkomer in deze lijst. Die van 14 oktober 2000.
1: Frank Punnik.
2: Top 40 Classic.
0: Het waren de Baha Men en Who Let The Dogs Out op nummer 36. Ja, en een plekje daarboven. Gekke plaats in de top 40 deze week. Ja, dat vind ik eigenlijk de leukste, hè, in zo'n lijst. Het is Frans van der Meer. En dat is een kunstenaar, presentator, componist en poppenspeler. Nou, en daarmee creëert hij zijn typetjes. 2 jaar geleden stond zijn typetje Berry van de Bebber al in de tipparade genoteerd. Met Doe Men en een Mexicano en een Friet Saté. Een Lee Hamboutje en een Kaassoufflé. Ja, serieus. En in 2000 weet hij nu een hit te scoren met het typetje Fred van Boeschoten. Nou, en als je de lijst op top40.nl erbij hebt, zie je het singlehoesje met Fred erop. Een grote blauwe kop met grote snor. En wij hier in Alsmeer verstaan er misschien weinig van. Maar in het liedje In het Zwaar Tilburgs hoor je Fred als autoverkoper die met veel bluf een tweedehands auto probeert te verkopen. Ja, fantastisch. Op nummer 35 in de lijst, Fred van Boeschoten. Luister mee naar Daar is een schoonwagen.
3: Daar is een schoonwagen, ja, die heeft niks geleden. Is van een oude meis geweest, heeft er nooit mee gereden. Hij bekend niks op het elke staan. En is de gas die nooit niet uitgegaan. Uitgehoond en uitlaat, scherven en rondom. Ja. Dat is een goeie wagen, ja, weet je waarom. Ja. Met grote cilinders en een carburateur. En sportieve velling en achter en voor.
4: Deze zo'n

0: Morgen is eigenlijk fout meer werd, maar onder ga je het zijn, zal ik hoe maatsen. Ongelogen woorden, ik sta niet te kwassen.
1: Dat is gewoon wagen.

0: gewoon wagen. Ja, rijke school.
1: Dat is gewoon wagen.
0: Dat is niet zomaar een wagen. Dat is geen gewone wagen. Dat is een schoon wagen.
2: Dat is een schoon wagen, ja, die heb ik niks geleden.
0: Hey.
3: Oh. Je hoort ze alle 40
4: in de top 40 classic
3: met Frank Bunnik.
4: Radio Aalsmeer.
3: Radio Aalsmeer.
4: Nummer
3: 34.

Goh, lekker dit, hè? Limp Bizkit, zij maakte het thema van Mission Impossible deel 2. Take a Look Around heette dit. Nou, ik was een beetje vergeten hoe hard deze was. Maar wat een hit was het, hè? 14 weken al genoteerd. En ze zakken van 29 naar 33. En daarvoor hoorde je Sonique. En ken je Sonique nog? Zij had een grote hit eerder dit jaar met It Feels So Good. En dit was die opvolger ervan. Met een iets minder groot succes. Sky bleef staan op 34. En daarvoor die gekke plaat. Fred van Boeschoten. En There's a Schoon Wagen. Vond je het wat? Leuk, hè? Toch wel, ja. En dan nu op nummer 32 weer een nieuwe binnenkomer. Nieuw in de top 40 op nummer 32 dus. Ken je 98 Degrees nog? Een boyband uit de Amerikaanse staat Ohio. En die vandaag hun derde hit scoren. In 1998 hadden ze een aardige hit samen met Stevie Wonder. True to Your Heart was dat. En eerder dit jaar in 2000 haalden ze ook de top 40 met Thank God I Found You. En dat was een samenwerking met Mariah Carey en Joe. Nou, voor hit nummer 3 doen ze het helemaal alleen. 98 Degrees en Give Me Just One Night is...

0: Ja, als je nu vraagt welk nummer was dit? Ja, dan zeg ik natuurlijk Sandstorm van The Root. Maar dan echt, ja, want het nummer is uitgegroeid tot een internetmeme, hè? Het werd zo vaak gebruikt als achtergrondmuziek door streamers op het videoplatform Twitch, dat iedereen die vroeg om de titel van een willekeurig nummer het antwoord Sandstorm van The Root kreeg. Nou, en nog steeds, als je wel eens kijkt naar reacties bij video's op social media bijvoorbeeld, en iemand vraagt daar in de reacties wat de muziek te horen is in het filmpje, dan is er altijd wel iemand die reageert met Sandstorm van The Root. Nou, in 2000 was het een grote hit. De Finse DJ The Root dus. Hij staat al 13 weken genoteerd en zakt deze week naar nummer 31. En daarvoor op 32 nieuw 98 Degrees. Leuke plaat wel, hè? Give Me Just One Night Una Noche. Nou, je hoort alle 40 hits dus. Maar ook dus jingeltjes. Veel muziek is uit het jaar 2000. En ook een fragmentje van de radio. Erik de Zwart presenteerde in dat jaar de top 40 bij Radio 538. En dat klonk zo.
1: Nou, nummer 10 komt er zo aan. Dit was eerst nog even Mary Mary Shackles Praise You. Die zakt in de 14e week van 8 naar nummer 11. Goedemiddag, welkom bij het laatste en alles beslissende uur van de Nederlandse top 40. Vanmiddag hebben we in de lijst in totaal 12 stijgers, 16 platen die zakken, 6 zittenblijvers en 6 nieuwe binnenkomers. We hebben straks de oplossing van de Rebus-opgave van vorige week. En die krijg je van onze studiogasten van vandaag. En dat is Jill Heyman uit Zoetermeer. Nou, dat moet familie zijn van Wessel van Diepen, maar dit terzijde. In de top 10 vinden we straks nog 2 Nederlandse producties als Superstip. En horen we of Jody Bernal nog op nummer 1 staat of dat hij misschien heeft moeten afstaan aan Cressip of Anastasia. Nou, eens even kijken. Wat hebben we nog? Oh, nog een flitsertje binnengekregen in Hilversum zowaar. Op de Lage Naderweg staan ze te flitsen tegenover het NOB bij station Hilversum Noord. In een blauwe auto. Heel sneaky. Want er staan wel vaker auto's, dus je mag er maar 50 als je te hard rijdt. Dan krijg je een mooie foto thuis gestuurd. Dat is ook leuk.
2: 100% hit.
3: Op het heetste radiostation. Radio.
0: Ja, zo klonk dat in 2000. Straks nog meer fragmentjes van de radio van toen. Leuk om dat er weer bij te horen, toch? Als je destijds luisterde naar de top 40, komt er natuurlijk bekend voor. Maar nu eerst even op nummer 30. Ja, ik was altijd een beetje jaloers op Aaron Carter. Het jongere broertje van Nick Carter van de Backstreet Boys, weet je wel. Nou, ik was 15 in 2000 en hij is nog geen 13 en heeft nu al 4 hits op zijn naam staan. Maar wat ik dus vooral heel stom vond, was dat alle meisjes me leuk vonden. Nou, die roem heeft hem inmiddels de das omgedaan. Later kreeg hij een drugsverslaving en psychische problemen. En uiteindelijk werd hij in 2022 doodgevonden in zijn badkuip. Hij was toen pas 34. Nou, in deze lijst in 2000 zakt hij met I Want Candy 3 plekken. De nummer 30, dit is Aaron Carter.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
2: 14 oktober 2000.
3: En dan gaan we weer met de tweede uur van vandaag. We zijn terug in het jaar 2000 inderdaad. Jongen. En ik ben weer helemaal terug hoor. Ja, ik was 15 en al deze hits uit deze lijst ken ik gewoon nog. Ja, ik zat aan de radio gekluisterd destijds om mijn favoriete plaatjes... op minidisc trouwens op te nemen destijds. Ja, ik had toen zo'n een minidisc recorder. Dat is helemaal geflopt. Dankzij de downloads die toen weer inkwamen op een gegeven moment... werd de minidisc eigenlijk geen succes helaas. Maar goed, ik heb ook alle cd-singeltjes hier bij me liggen nog. En dus al die hits uit de lijst van deze week. Zoek de lijst maar even op top40.nl, kun je meelezen. En zo zie je dat wij zojuist hebben gedraaid. Bluff met Hier, die staat al 8 weken genoteerd. Zakt van 19 naar 27. En daarvoor op 28 ook gezakt. Robbie Williams, rock DJ met die controversiële videoclip. Hè, met dat vleespak wat hij aan had. Ja. Wierp die zo zijn organen zo het publiek in. En nog eventjes de administratie compleet. De laatste plaat vorig uur was nummer 29. 14 weken voor Anouk en haar Michel. Zo, dan is alles weer eventjes op orde. Nou, verder in dit uur heb ik nog twee nieuwe binnenkomers voor je. Maar ook nog Storm, ken je die nog? Time to Burn. Ook U2, Cressip, All Saints en Anastasia komen voorbij. Dat waren allemaal grote hits in het jaar 2000. En natuurlijk heel veel jingletjes en muziekjes uit die tijd. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Ja, we hebben weer een nieuwe binnenkomer en de discussie is een beetje natuurlijk... moeten we deze wel draaien? Nou ja, ik zeg ja. En ik zie hier trouwens ook niemand anders, dus ga met die banaan. Het gaat om R. Kelly en zijn vorige hit heette Bad Man. Nou, dat bleek hij jaren later inderdaad te zijn. Volgens de rechter ook. 30 jaar de bak in met deze smeerlap. Maar goed, we zijn in het jaar 2000 en toen kwam hij met deze fijne plaat... I Wish, de top

Dit was de tweede hit voor Pink in Nederland, Most Girls. En die was vorige week nog heel optimistisch, nieuw binnen op 26. En nu is de rek er alweer uit, want ze gaat slechts één plekje omhoog naar 25. Ja, een beetje vergeten deze plaat, hoor. Most Girls. En daarvoor met een stip nieuw binnen op nummer 26, R. Kelly en I Wish. En als je eventjes op top40.nl kijkt, dan zie je bij, bij Most Girls van Pink, zie je daar de singlehoes van de cd-single bij staan. En heeft ze inderdaad het leuke, kort, pittige roze kapsel, ja. En je kan ook de videoclip erbij bekijken als je even doorklikt op het nummer. Hartstikke leuk, toch? En de songtekst eronder, heel leuk. En dus kun je kijken wat we nog meer gaan draaien de komende tijd. Zometeen de klapper van de week op 23, de hoogste nieuwe binnenkomen. En dus helemaal het geluid van het jaar 2000 terug op je radio. Zometeen nog een fragmentje van de top 40 met Erik de Zwart bij Radio 538. En 538 had hele leuke jingles in 2000. En ja, die hoorde je dus eigenlijk net zo vaak als de hits toen op de radio. Ja, die hits die kun je nog wel eens opzetten thuis. Maar die jingles die zijn ergens in een archief beland. En die heb ik er dan weer uitgehaald. En dat is best wel leuk om die weer een keer te horen. Beetje fout misschien wel, maar het is wel leuk. Wat dacht je van deze jingle bijvoorbeeld?

0: was hem. Nummer 24.
1: Classic. Met Frank Bunnik.
0: Kryptonite, Three Doors Down, een plekje gestegen. Want vorige week stonden zij 25 en daar waren ze toen nieuw. Dus het gaat heel langzaam de goede kant op, mogen we wel zeggen. Nou, een plekje daarboven, boven nummer 24, vinden we uiteraard nummer 23. En daar hebben we hem. Dat is de hoogste nieuwe en die is voor Maya. 2 jaar geleden, in 1998, stond ze al 2 keer in de top 40. Ghetto Superstar, samen met Press Michelle, werd zelfs een nummer 1 hit toen. En daarna stond ze ook nog met Blackstreet in de lijst met Take Me There. Nou, inmiddels staat Maya helemaal op eigen benen en is Case of the X
1: de klapper. Van de week.

Wie is een onverwachte knaller dit, zeg. Ik denk dat ik deze 26 jaar geleden voor het laatst heb gehoord, hoor. Ja, dit was Storm and Time to Burn. Dit was waarschijnlijk 26 jaar geleden. Ik zei het dus al dat ik hem voor het laatst gehoord heb. Waarschijnlijk heel hard uit het stereotorentje op mijn tienerkamer. Want ik was 15 in het jaar 2000. Hoe zit het met jou eigenlijk? Hoe oud was jij in 2000? Weet je al deze hits nog? Misschien is het een beetje na jouw tijd. Of misschien zelfs voor jouw tijd. Wel, dat kan natuurlijk ook. Dan is het een leuke ontdekkingstocht met deze hits van toen. Het is de lijst van 14 oktober 2000 om precies te zijn. En dit was dus Storm and Time to Burn. Gezakt van 20 naar 22. En daarvoor met Superstip Nieuw, de klapper van de week. Op 23, Maya en A Case of the X. En zo meteen ga je nog horen All Saints, U2 en Tony Braxton. Maar eerst heb ik hier op nummer 21. Het antwoord op die vraag die ik je vorige uur stelde. Op die quizvraag, weet je nog, over de Spice Girls. Ja, de vraag was, welke van de Spice Girls heeft nooit een solo hit, of in ieder geval een hit zonder de andere Spice Girls, in de top 40 gehad? Jerry, Emma, Victoria, Mel B of Mel C? Nou, hier komt het antwoord. Jerry die verliet als eerste de Spice Girls en had vorig jaar twee hits met Look At Me en Mi Chico Latino. Mel B had samen met Missy Elliott al een hit met I Want You Back. En de succesvolste Spice Girl is Mel C. Die scoorde dit jaar twee nummer 1 hits met Never Be The Same Again en I Turn To You. En die laatste gaan we straks nog tegenkomen in de top 10. Nou, en dan gaat het dus tussen Victoria en Emma. Welke van de twee heeft nooit een solo hit gescoord? Het is Baby Spice Emma Bunton, ja hoor. Victoria Beckham dus wel. Ja, dat is eventjes diep graven, denk ik. Het was een two-step hit. Helemaal 2000, hè. Dus two-step raasje overgewijd uit Engeland. En Radio 538 speelde daar toen handig op in met hun jingles. Moet je maar luisteren, zeg.

Ja, goh, dit is lang geleden zeg. Hoi man, The True Steppers en Dane Bowers en Out of Your Mind met dus Posh Spice, Victoria Beckham inderdaad. Nou, daar komen ze. Deze week gezakt van 16 naar nummer 21.

Breng het maar wel lekker. All Saints hoorde je vorige week nieuw op 30, nu met Superstip op nummer 20. En Black Coffee. En daarvoor dus die solo hit van Victoria Beckham van de Spice Girls, samen met The True Steppers en Dane Bowers. Out of Your Mind kende je hem nog op nummer 21. En dan op nummer 19 vinden we het overweldigende debuut van Cressip. Ze maakt een grote indruk op Pinkpop, hè? I Would Stay al 16 weken genoteerd op 19. If this is true.

Ik heb deze plaat als, als wekker op mijn telefoon. Ja, dus het intro van deze plaat geeft me ook een soort van schrikreactie. Want dan denk ik, oh god, ik moet opstaan. Het was U2 en Beautiful Day. Ja, het jaar 2000 was het jaar waarin twee bands die begonnen in de jaren 80 hun eerste nummer 1 hit scoorden. Bon Jovi met It's My Life en in het najaar van 2000 ook U2. Al blijft hun single Beautiful Day deze week wel staan op nummer 18. Maar dat heeft alles te maken met de manier waarop de top 40 wordt samengesteld in 2000. Die is namelijk gebaseerd op airplay, hoe vaak een liedje wordt gedraaid en cd-single verkoop. Nou, de cd-single van Beautiful Day lag pas afgelopen week in de winkels. Dus de notering was tot deze week alleen gebaseerd op airplay. Nou, grote kans dus dat U2 volgende week in één keer naar nummer 1 stijgt in de top 40. Maar dat is natuurlijk koffiedik kijken. Goed, plekje boven. U2 is ook blijven staan op 17 in de tweede week. Toni Braxton. Die had ook een hit in 2000. En je hoort het al. Het heeft de toepasselijke titel Spanish Guitar.

0: Schitterend, schitterend. Tony Braxton, Spanish Guitar. We moeten eventjes er wat inkorten. Want we moeten nog even luisteren naar een fragmentje natuurlijk van de radio. Van 26 jaar geleden. Toen was het Erik de Zwart die de top 40 presenteerde bij Radio 538. En dat deed hij op deze manier.
1: Overal waar onze Greg verschijnt, heeft de politie zijn handen vol aan schreeuwende en flauwvallende fans. En vorige week was hij te gast bij een radiostation in New York. En daar waren maar liefst 4000 fans op afgekomen. Och, wat zou je dan blij zijn? Eigenlijk als je dat dan nu hoort en je bent bij dat geheime concert van Greg David van 538 geweest. Hè, dan weet je dat nog beter te waarderen. Dat lekker in de top 40, want inmiddels noteren we na Greg David en zijn 7 Days. Die staat op nummer 33 alweer de vierde nieuwe binnenkomen. Keisha, Mutja en Siobhan, die zingen al sinds hun 13e samen. En ze werden vroeger al benaderd om televisieshows of actrices te worden. Maar dat zagen ze toch eigenlijk niet zo zitten. Het is maar één ding dat ze willen en dat is zingen, zingen en nog eens zingen. In augustus was dit al een groot hit in Engelse clubs en nu dus overgevlogen naar Nederland. Het zijn de Sugar Babes en het heet Overload.
2: Dit is Erik de Zwart met nummer

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frans.

0: we draaien hem wel gewoon hoor, je Jam M&M. Goh, weer zo'n boze man, hè? We begonnen deze lijst al op nummer 40 met DMX, What You Want. Ook nog zo'n boze man. En nu M&M weer, zeg. Goh. Nou, deze gaat wel goed, hoor. Vorige week stond hij op 28 en nu gaat hij met een superstim naar nummer 14. Dus M&M and The Way I Am.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En daarvoor hoorde je op nummer 15. Ja, Twarres, hè. Het is niet de eerste freestalige hit in de Top 40. Nee, dat was In Na Je Dij van De Kast 3 jaar geleden. Maar grote kans dat Werby Stow van Twarres wel de eerste freestalige nummer 1 hit zal gaan worden. Deze week staan ze met stip op nummer 15. En dit is dus het laatste uur. Wat is de top 3 van vorige week? Op 3 vorige week Mojo, Lady Hear Me Tonight. Op 2 Whitney en Enrique, Could I Have This Kiss Forever. En vorige week stond Jody Bernal met Cassique Nou op nummer 1. En hoe ziet de lijst deze week uit? De top van de lijst. Kijk even op top40.nl als je dat nog niet had gedaan. Daar kun je dus de lijst vinden. Het is de lijst van 14 oktober 2000. En ik ben weer helemaal terug, zeg. Jongen, jongen, het doet me toch meer dan ik dacht, deze lijst, hoor. Ja, ik was 15 in het jaar 2000. En al deze plaatjes brengen me toch weer helemaal terug naar die tijd. Heerlijk. Lekker. Ik zat volgens mij in de derde. Nee, het laatste. In de vierde alweer, ja. Van de Westplas hier, hè. Dus op naar het eindexamen. Goed, zo meteen nog in de lijst. Even kijken. Spiller, Groove Jet, Craig David komt nog voorbij. Melanie C, King Africa, Milk Inc. Tjonge jonge, al die hits. Maar nu eerst op nummer 13, Cygnus X en Superstring. Het komt oorspronkelijk uit 1993, maar het werd geremixed door het Nederlandse DJ-duo Rank One. En hun versie werd gebruikt voor de allereerste editie van het Transfaced Sensation. Waarbij iedereen in het wit moest komen naar de Amsterdam Arena. Nou, ook op de radio is het feest op de vrijdagmiddag. Superstring blijft staan.

0: Classic.
1: Ja, hield ervan of niet? De sound van Madonna in het jaar 2000. Dit was Music, het was een grote hit. Hij zakt van 9 naar nummer 12 deze week. En op 11 blijven staan vinden we die dansplaat van Spiller samen met Sophie Alice Baxter. Dit is Groove Jet.

Begin dit jaar was hij al te horen op Rewind, The Crowd Say Bo Selecta van Artful Dodger. Nou, hier kreeg hij geen officiële credit voor, dus officieel is zijn eerste hit een paar maanden later. Dat was Fill Me In. En ook de opvolger daarvan weet een top 10 hit te worden. Je hoorde 7 Days en die blijft deze week staan op nummer 10. En daarmee is de top 10 geopend. En een plekje boven, Craig David, vinden we die ex-nummer 1 van Melanie C. Een van de Spice Girls natuurlijk. I Turn To You stond 4 weken op nummer 1, maar de daling is ingezet. Vorige week stond zij op nummer 4 en deze week zakt zij naar nummer 9.

0: Luisteren naar een fragmentje van de radio. Erik de Zwart in de top 40 bij Radio 538 in het jaar 2000.
1: Walk on water van Milk Inc. Die hebben het best wel lekker. Even een dipje deze week, dat wel. Ze zakken namelijk van 2 naar nummer 4. Maar ze staan wel met 2 platen in de top 40. Zowel met Land of the Living als deze Walk on Water. En het grappige was, afgelopen zaterdag was ik ook bij de TMF Awards in Vlaanderen. En een van de producers, schrijvers van de liedjes van Milk Inc, die kwam ik daar tegen. Keurige jongeman. Meneer De Zwart, wat ben ik blij dat u mijn plaatjes mag aankondigen nu op de Nederlandse radio. Kijk, dat zijn aardige mensen daar in België, absoluut. Eens even kijken of ze uit Friesland ook zo aardig zijn. Dag Jeltse.
2: Hallo.
1: Hallo, je komt uit helemaal all the way from Friesland. Uit Pingjum, om precies te zijn, hè? Wacht eventjes. Volgens mij kunnen ze je niet horen daar. Zeg nog eens wat.
2: Ja, klopt.
1: De microfoon doet het niet zo lekker. Misschien dat we die er eventjes erbij moeten halen. Want deze die klinkt niet zoals het moet wezen. Zo is het beter waarschijnlijk. Zeg nog maar wat.
2: Ja,
1: zo doet hij het wel. Zo doet hij het wel.
2: Ja, okay.
1: Deze houdt er namelijk helemaal mee op. Dus dat is niet de bedoeling. Jullie zijn ook heel aardig in Friesland, hè? Want ik zei het net wel, die Belgen aardiger zijn. Maar in Friesland kunnen ze er ook wel wat van, hè?
2: Ja.
1: Want je had iets heel lekkers meegenomen voor ons. Wat was dat?
2: Suikerbrood.
1: Suikerbrood. De tanden zitten nog vast, maar hoe lang gaat dat duren, denk je?
2: Nou, even goed tanden poetsen, dan houdt het wel op.
1: Dan gaat het wel weer. Hey, Pingjum, hè? Lopen de pingwings rond, of...
2: Nee, valt mee.
0: Ja, goed interview, hè, was dat destijds, ja. Leuk, een fragmentje van de radio uit 2000 en die Walk on Water van Milk Inc. hoorde je net een stukje van. Die ga je zo meteen nog horen op nummer 5 van die Belgische Milk Inc. En die gaat als een speer, die gaat namelijk met een superstip van 12 naar nummer 5. Zo meteen hoor je hem. Maar deze is natuurlijk nummer 6, daar vinden we ook een plaats die een plekje stijgt en daarmee een stip meekrijgt. Christina Aguilera, Come On Over Baby. Ja, nu we toch naar die oude fragmentjes aan het luisteren zijn, toch maar weer eventjes een dingeltje uit de oude Radio 538 doos.

Vorige week op nummer 6. Deze week met stip. Twee plekken winst op nummer 4 dus. Het was Cosheen en Hightube. Net als de two-step overgewaaid uit Engeland. En dit is dan weer een beetje trip-hop, drum en bass-achtig, hè? Lekker. Nummer 4 in de lijst van 14 oktober 2000. Dat betekent dat we aan zijn gekomen bij nummer 3. En daar vinden we deze. Net zo 3 als vorige week. Het Franse house duo Mos.

0: Ach, heerlijk. Veel op zijn dansen in mijn tienerkamer, hoor, toen ik 15 was. Mojo, Lady Hear Me Tonight, blijven staan op nummer 3 in deze top 40. Het cd-singeltje zit hier in de cd-speler. Ach, wat heerlijk zeg. Oké, jongens. Ik heb natuurlijk de afgelopen uren al een paar oude 538-jingles uit 2000 laten horen. En ik ben natuurlijk een ongelofelijke vormgeving-nerd. En ik heb er nog eentje gevonden, die wil ik je niet onthouden. Het is een van mijn favorieten. Luister maar.
1: Radio 538. 100%.

0: Blijven staan op nummer 2, Whitney Houston en Ricky Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 14 oktober 2000.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Op radioasmeer.nl/gemist kun je alles terugluisteren. En ook zie je daar in de programmagids welke Top 40 er volgende week om 3 uur te horen zal zijn. Nou, nog eentje te gaan. De nummer 1 van deze week. En dat is ongetwijfeld de nummer 1 van het hele jaar 2000 zelfs. In juli stond Jordi Bernal 5 weken op nummer 1. Vervolgens moest hij Crash Hip en I Would Stay, Melanie C met I Turn To You en Whitney en Enrique met hun duet voor laten gaan op nummer 1. Maar vorige week pakte Cassie Cano na 8 weken op nummer 2 te hebben gestaan het goud weer over. En ook deze week is het de populairste single van het land.
1: Nummer 1.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Echt Esther.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: song ever. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
4: Thank God it's Friday met Frank Bunnik.

0: weekend.
1: Ach, heerlijk, kurk eraf met een ijskoud drankje. Want dat kunnen we natuurlijk wel gebruiken in deze bloedhitte. Hartelijk welkom bij Thank God It's Friday.
2: Frank, zonder Walter.
1: Ja, dat is dan weer de slechte nieuws. Walter de Vries die is er vanavond niet. Net als
3: Emilio Hernandez.
1: En wie er vanavond ook niet is, is
3: Jerry de La Montagne.
1: Dus je moet het vanavond met mij alleen doen. Met Frank, hallo. Ja, sorry daarvoor ook. En de eerste van dit uur, dat was een lekker zomers plaatje. Dat was Negro Can en Cadaves. En waarom ik die draaide? Nou, ik zat hier vanmiddag ook op de radio tussen 3 en 6 met de Top 40 Classic. Misschien heb je wel geluisterd. Maar dan hoorde je de lijst van 14 oktober 2000. En deze plaat komt uit die zomer. Die stond op dat moment in de tipparade genoteerd. Dus 26 jaar geleden. Dus ik dacht, nou, zo'n lekker zomers plaatje kan geen kwaad met deze temperaturen. Nou, aangezien ik hier toch in mijn eentje zit, dacht ik, ik ga het mezelf niet heel moeilijk maken. Ik neem lekker de ballen van
3: Walter de Vries
1: ter hand. Ja, je hoort ze al. En ik ga lekker film nummer 1 hits draaien. Ja, aan de hand dus van die bingoballen met al die nummertjes erop, al die jaartallen. Dus dat worden nummer 1 hits uit het verleden van 14 augustus. Dus ik zou zomaar kunnen bedenken dat dat flink wat zomerhits kunnen zijn uit het verleden. En dat lot gaat dus bepalen. Ik ga meteen maar eventjes de slinger geven aan die bingomolen. Voor welke nummer 1 we zo meteen als eerst gaan draaien. Ja, wacht even hoor. Er komen meteen 2 balletjes uitgerold. Dus nou ja, het lot heeft bepaald dat we de nummer 1 hits van 14 augustus 1991 en 14 augustus 2015 zo meteen gaan horen. Spannend. Moet ze even opzoeken natuurlijk. Dus tot die tijd even de huidige nummer 1. En dat is nog steeds Shakira en Die Die. 1.

Ja, het WK is inmiddels al weer een tijdje afgelopen. Maar nog steeds dus op nummer 1 Shakira en Burna Boy en hun Die Die. Ja, zoals ik eerder zei, dat ik het, ik vind het nogal heet om zelf wat plaatjes te bedenken om te draaien. Dus ik laat het lot maar even bepalen welke nummers je gaat horen dit uur. Tot 9 uur vanavond dus alleen maar nummer 1 hits uit het verleden van 14 augustus. En ik heb hier het hele lijstje voor me liggen. Nou, bijvoorbeeld in 1970, lang geleden, stond Mungo Jerry op 14 augustus dat jaar op nummer 1 met In the Summertime, toepasselijk. Een jaar later stond Borikito van Perret op nummer 1, ook gezellig. En dan kijk ik even verder in het lijstje. Bijvoorbeeld in 1982 stond June Lodge op nummer 1 op 14 augustus met Someone Loves You Honey, ook een lekker fijn reggae plaatje. 1987, Madonna, Who's That Girl bijvoorbeeld. Even kijken verder nog. Mambo No. 5 in 1999. Summer Jam in 2003 natuurlijk. Dragosta Dintea, ook zo'n fijne zomerhit uit 2004. 2006 stond Toppertje op nummer 1 op 14 augustus. En in 2017 natuurlijk een van de grootste zomerhits ooit. Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee. Nou, het kan zomaar zijn dat een van deze platen zometeen dit uur de revue gaan passeren. Maar dat heeft dus alles te maken met die bingo molen van Walter de Vries hier. Met al die bingo balletjes erin, met die jaartallen erop. Dus ik heb geen vinger in de pap in dit geheel dus. Dus het zou ook zomaar gewoon kunnen zijn dat zometeen helemaal geen zomerhit eruit komt. Maar goed, we laten het lot lekker bepalen. De eerste twee balletjes kwamen er al uit. Dat waren 1991 en 2015. En laten we maar eens even beginnen met 1991. Toen stond Bryan Adams op nummer 1 op 14 augustus. Met niet echt een fijne zomerplaat. Maar ja, het lot bepaalt, dus we moeten hem toch echt gaan draaien. Bryan Adams, and everything I do it for you.

0: Ja. Everything I do it for you, Brian Adams. Ja, Cor die stuurt. Goh, sta ik net mijn worstjes om te draaien op de barbecue. Komt deze zeikplaat voorbij. Ja, sorry Cor. Kan er niks aan doen. Het lot heeft bepaald met die bingobal. Ik ga gauw er weer aan slingeren hoor. Wacht even. Oké, balletje 2000 is eruit gekomen. Dus straks nog de nummer 1 is van 14 augustus 2000. Maar eerst dus die uit 2015.
1: Frank zonder Walter.
2: Frank zonder Walter.

0: Radio Aalsmeer. Frank Punnik.
1: Ja, dit was de nummer 1 van vandaag in 2015. Nicky Jam, Enrique Iglesias en El Perdón. En daarvoor die heerlijk gezellige plaat, Bryan Adams. Everything I do it for you. En toen haalde ik dus balletje 2000 uit die bingo-molen van Walter de Vries. Dus we gaan nu naar het jaar 2000. En ja, sorry Cor, het is weer niet echt een lekker plaatje om je worst op om te draaien op de barbecue. Of misschien wel. Het is natuurlijk gewoon een mooie plaat. Crash Up en I Would Stay.

0: De doorbraakhit van Cressip alweer 26 jaar geleden. I Would Stay. Dat balletje 2000 kwam uit de bingomolen. Dat is toevallig, want vanmiddag hoorde je ook een lijst uit het jaar 2000. En daarin stond deze plaat ook genoteerd. En ik heb toch een klein beetje het vermoeden dat die bingomolen van Walter de Vries zich een beetje tegen mij aan het keren is. Want ik draaide er net weer aan. Dus toen kwam dus balletje 1983 eruit. Dus ja, ik draai hem dan toch maar eventjes. Hè?
1: Nummer 1.
0: Ja, dat was dus Bertien Stemberg en Ronda Russo stond toen op nummer 1, zeg maar, mogelijk. Maar ik draai gewoon eventjes door, wacht even hoor. Gewoon een kleine achtergrondmuziek ook natuurlijk. Ah, nou dan komen er twee uit. 1978 en het jaar 2023. Het is wel lekker gevarieerd, maar dan kijk ik eventjes in het lijstje wat we dan moeten draaien. Even kijken, 1978. Oh, nou, dat is nog wel een gezellig plaatje, ja. Uit de film Grease, leuk. En 2023, dat is 3 jaar geleden. Nou, dat is ook niet verkeerd. Dat is ook wel lekker een klein beetje het tempo omhoog. Dat was namelijk Peggy Goo en It Goes Like Na Na Na. Dat is toch leuk. Nou, nog even een klein stukje Bertien Stemmerich. En dan doe ik zo meteen een harde las naar 1978, ja?

Bert, hier wordt Cor wel vrolijk van, hoor. Stuurde die. Ja, die staat te barbecue. En hij wordt van deze plaat wel vrolijk. You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John. Vandaag op nummer 1 in 1978. En zojuist kwam balletje 1971 eruit rollen. Dus we blijven even in de jaren 70. En toen stond Perret op nummer 1 met zijn Boriquito. Gezellig. En nu heb ik hier even kijken. Balletje 1981. Dus zometeen de nummer 1 van 14 augustus dat jaar.

0: waanzinnig. Vandaag op nummer 1 in 1981. Een nog jonge Michael Jackson en One Day in Your Life. En dit uur dus in de Thank God It's Friday. Alleen maar nummer 1 hits uit het verleden bij gebrek aan...
1: Walter de Vries.
0: Ja, mag ik dus eventjes aan zijn bingo-ballen slingeren? Tenminste, hij weet eigenlijk niet dat ik het doe. Dus misschien dat het daarom een beetje af en toe wat misgaat. Want, Cor die zei net al, je bent vergeten 2023 te draaien. Dat balletje kwam er ook uit, hè? Dat was inderdaad Peggy Goo en It Goes Na Na Na. Je hebt inderdaad gelijk, Cor. Die moet ik nog even draaien. Was ik inderdaad vergeten. Maar laat ik eventjes een beetje voordraaien voor de komende plaatjes. Even kijken, hoor. Oh, er komen er weer 2 uit. Hoe doet hij dat toch weer niet altijd, hè? Bij mij komen er dan weer 2 uit. 2019 heb ik, ook niet zo lang geleden. En 1970. Aha, die heb ik al opgenoemd toevallig. Dat was een zomersplaatje, hè? Dat was Mungo Jerry in the Summertime. Nou, dat is heel fijn. En toevallig, het lot heeft bepaald. Maar dus eerst, zoals gezegd, de nummer 1 hit van vandaag in 2019. Peggy Goo en... 2023. Al die cijfertjes. Peggy Goo en It Goes Like Na Na.

0: Ja, vandaag op nummer 1 in 1970 alweer. Dit was Mungo Jerry en In the Summertime. Lekker plaatje. En eens even kijken hoe laat het is.
1: Sexy bewegen. Om kwart voor negen.
0: Nou, dat ging toch ook wel aardig volgens mij op deze plaat, toch? Ja, zeker weten. En deze plaat kwam ook, dit balletje tenminste, met het jaartal 2019 kwam ook uit de bingomolen. En toen stond dit op nummer 1. Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. En eens even kijken wat er nu uitkomt. 1999, die hoor je zo.

En dit was de nummer 1 van vandaag in 1999. Lou Bega, Mambo nummer 5, grote zomerhit. En dan heb ik nu eventjes een blanco draaiboek. Dat had ik eigenlijk natuurlijk al, maar ik heb nog niet aan de bingo molen geslingerd met die balletjes erin. Even kijken, want ik heb denk ik nog tijd voor twee nummer 1 hits. Even kijken hoor. De eerste is 1993. Oh, eens even kijken. Ik pak het lijstje erbij. Oh ja, dat is wel prima. Dan komt er nog eentje, de laatste dan. En dat is balletje 2008. Dus deze twee nummer 1 hits, die heb je nog van me te goed. 1993, daar beginnen we mee. Dat zijn de Four Non Blondes. Ik moet even kijken waar ik die heb staan.

Dat was Madonna. Die stond toen op nummer 1 op 14 augustus. En Give It To Me. Die twee plekjes ga je horen. En dan vertel ik je vast even wat je zo meteen na het nieuws gaat horen in het tweede uur. Ik ben die bingo-molen van Walter de Vries wel een beetje zat. Dus volgend uur gaan we eens eventjes lekker non-stop dansen. Ik weet het, het is warm, maar er mag lekker gezweet worden op allemaal 90s dance classics. Dus volgend uur een lekker non-stop uurtje hier op Radio Asmeer. En dan zeg ik graag tot volgende week. Vrijdagmiddag om 3 uur ben ik er weer met een nieuwe Top 40 Classic. Dat zeg ik wel, nee, want ik ben volgende week vrij. Dus volgende week vrijdag tussen 3 en 6 hoor je een non-stop 40. Met dan de Top 40 van 2 augustus 1997. Dus heel graag een goed weekend en tot een volgende keer.

0: Stay with us, the best in town.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
1: 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt.
4: Thank God it's Friday, met Frank Bunnik.

Sportweer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Friday night, it's a

0: Stay with us, the best in town.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan de meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
6: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu twee keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Salaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. En Royskop. En we sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan.

Harmonic Regatta nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Het is Mae Salome met Celine Cairo. Fool's Paradise. Maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Rich.

Perkoman. Met Morgan. We hielden het lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Peyton. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Frezo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origin.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren, zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl. No matter what. No matter what.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur.